0: जय किशोरी जी के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। मेरे श्याम तेरा नाम ही काफ़ी है मेरी हर मुस्कान के लिए। यहाँ तक जो सुबह का भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, मैं आपका सेवक संजय आशा यही रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जरूर अच्छा लगे होंगे। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, रूह कुछ बदल दिया जाएगा। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735232047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Onderzoek toont aan dat 42% van schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms van hun uitgever. Auteurs die wel betaald worden noemen de bedragen zeer laag en schrikken zelf van, volgens onderzoek van Auteursbond en Lira. Ze kunnen inkomsten vaak niet per streamingdienst specificeren omdat ze algemene vergoeding ontvangen voor alle luisterplatforms. De olietanker El Gaia, varend onder de Panamese vlag, raakt in brand in de regio rond de straat van Hormuz. En Iran beweert nu dat het schip op mijnen voer, maar het Amerikaanse leger stelt dat Iran de tanker vorige maand met een raket trof en dit weekend opnieuw aanviel met een drone voor de kust van Oman. Het Amerikaans Hoge Rechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren voor de midterms in november. Een rechter in Boston blokkeerde de plan al eerder. Onder de nieuwe regels hadden staten kieslijsten moeten delen met de federale overheid, anders kon postdienst USPS stembiljetten weigeren te bezorgen. Koning Willem-Alexander had vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is van steun, omdat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA tekort komt in beide kamers. Minister Ekel Heijnen biedt na de toespraak om 13:30 zijn koffertje aan de Tweede Kamer. Premier Rob Jette weet dat het vinden van steun complexer is dan voorheen. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
6: Dit is Fahun Hindustani Radio.

0: जी हाँ दोस्तों, तेरे बिन नहीं जीना, किशोर कुमार गोल्डन सॉन्ग से। अभी लता मंगेशकर काफ़ी गाने हैं इस स्थिति पे जो यूट्यूब पे मैंने देखा है, और किशोर कुमार के गोल्डन सॉन्ग से। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, हम चलेंगे न्यूज़ और रिखलाम की तरफ। जहाँ देखा जाए तो कौन है कौन सा ये है, ठीक है, ये तो चल रहा था, इसे में ही हटा करके हम न्यूज को चलाते हैं।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9736522747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer $33,4 miljard hebben gekost, waarvan $22 miljard aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij Knoopendijl vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan 1,5 uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten 3 voertuigen, waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp stegen vanochtend met meer dan 3 cent door de stijgende olieprijzen. Euro 95 kost nu €2,71 per liter en diesel €2,75. Dit komt mede door de sluiting van de pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Brentolie kost ruim $107 per vat. Het cassatieberoep van 3 militaire kopstukken veroordeeld voor moord op 4 icon-journalisten in El Salvador in 1982 is verworpen. Een oud-minister van Defensie, een oud-politiedirecteur en een ex-kolonel kregen definitief 30 jaar cel. Ze gingen lange tijd vrij uit door een amnestiewet die door hoogste rechters opzij werd geschoven, waarna de moordzaak werd heropend. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: जहाँ दस रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया। मूवी रास्ते का पत्थर, जिंगर मुकेश, आनंद बख्शी का लायरिक्स, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही न्यूज और रेखलामा की तरफ, उसके बाद हम आपके साथ रहेंगे।
1: वकालतन का तौर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrek zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Een concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06 300 1700 001 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahol.
6: Digitale radio, fahol.fm.nl.
7: Dit is het Fahol Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Op 5 Gelderse locaties zijn materiaal op het spoor gevonden in Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. ProRail meldde vanochtend dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd, waardoor het treinverkeer op diverse trajecten plat lag. De landelijke eenheid doet onderzoek op verschillende plaatsen, maar kan nog geen details delen. China voert vanaf vandaag reisbeperkingen in om nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers betrokken bij illegale activiteiten tegen nationale veiligheid kunnen 6 maanden tot 3 jaar uitreisverbod krijgen. Buitenlanders die onjuiste verklaringen aflegden bij de visumaanvraag riskeren een tot 5 jaar inreisverbod. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer $33,4 miljard hebben gekost, waarvan $22 miljard aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij Knoopendijl vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan 1,5 uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten 3 voertuigen, waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden, met de hoogste waarde in Limburg en oostelijk Brabant. De kustgebieden krijgen meer bewolking, een kans op een bui en een temperatuur van 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: जो दोस्तों ये था न्यूज़ और रिक्लामा जो भी आप सुने ही काफ़ी चीज़ें न्यूज़ पे और रिक्लामा भी। जी हाँ दोस्तों, हम आगे चलते हैं। आप सब जानते हैं, आप सब चुन हैं द एफग्रिल्ला फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से, जो दनाक शहर से हम प्रोग्राम को करते हैं। चलो हम आप लोग के लिए जाते हैं, देखा जाए खो गया है मेरा प्यार, महेंद्र कपूर की आवाज़ है। हरियाली और रास्ता निकलने तो अंसस्त का है और महेंद्र कपूर का आवाज़ है। चलो देखते हैं हसन जयपुरी का ये लाइरिक से, और देखा जाए तो म्यूजिक है शंकर जय किशन का, और काफ़ी अच्छी गाना है महेंद्र कपूर की आवाज़ से। इस गाना है खो गया है मेरा प्यार।

Waaraan ligt het? Zijn in politieke afspraken gemaakt? Zijn in situatie geweest waar wij ze niet anders kunnen? Waarom is hij zo stil? Al dus Biervel. De Biervel, kan je hier per regeringsepoetje keer. Op de media, kan je zo naam. Ik heb wel goed bijzonder. En die meef hij. Kieuw je hij corruptie gooi je aan. Ik wil een fietser bij jou, bleek een bromtje, een beetje een bromfiets, bigarge bij. Bromfiets, bigarge, ik to pech een bromfietske. Toen heb ik 22-jarige bromfiets, raadke leiding 11 ame. Hoe heb je bromfiets, bigarrel he, en opperse, oker, kabole, opperse, ze van oker, beroep, wikkel lezen bij. 22-jarige bromfietser, en hoe betalen we 11 leiding 11 Ame in Suriname, beroep van zijn blauwe Dayan Bromfiets. Ik doe bigarala, hoe chori hoe je. Het slachtoffer had onderweg pech gekregen en duwde zijn bromfiets verder. Je hebt een char admi op twee bromfietsen bij hem stopten. Bromfietser Charmila, hoe heb je roekel he ook al lege. Obole volgende verklaring van de slachtoffer reed hij vanuit Menkenbergstraatse. Commissaris Weitenweg Jatra. Oude bromfiets had het begeven. Bole op dhakele bichara, dhakele, dhakele, ja he. Tego paan 53 lage hoa pe. Dui go bromfiets se rukale he. Hoa pe dui go admi, char go admi utral he. Oude bole hega, een van de bijrijders vroeg te ja of hij degene was die ruzie zou hebben gehad met een vriend van hem. Kort daarop stapte de man af en liep hij met een mes op de slachtoffer af. Vervolgens werd de bromfiets van Thea weggenomen. Het viertal vluchtte daarna op de bromfiets in de richting van commissaris Weitenweg. Surinaamse politie bolee, geile bolee toe, haar vriend ze jagra kalere ook een bromfiets beroef kalere. Bij jekte toe te haar bromfiets raan, bromfiets begrijp la haan. Oh, hoe kelieke ze van peel vangel he. Ab sipahie karbare mee. Onderzoek kare he. Hamari jantabde ko bhaiya phin aang lagale ko apartment me. Politie ambtenaar zwaar getroffen bij brandcomplex groot deel in Boedel. Sipahi rehtraai ko appartement me. Appartement me jabar aagi lagal he. Sipahi ho chotai ge he. Politie ambtenaar bole ap groot in Boedel sab jar ge he. 13 september ke baant he. Rashid Pirkhanweg me. Aur bole he ka zwaarste beskaagde appartement op het complex. Bole de brand veroorzaakt aan single schade. Bole foto van de zwart geblakerde gevel, beschadigde ramen en loshangende dakplaten. Bahut jada bhaiya. Aur bataye gaye hai Santo Dorp ki sipahi ke bare mein khoj bir kare bala hai brandweer vis further outbreak agya butadish ki aur badka na hove. To bhaiya koppel aangehouden na aangiften over 4740 Amerikaanse dollar. Doei Mila Kesipahi Pakri Sego 53-jarige SK en 39-jarige ook een vriendin Kenani. Bolle aanleiden van een aangifte over geldbedrag van 4740 Amerikaan dollar ke bare mein hai. De aangifte werd gedaan door de broer van SK. Oker bhai aangifte kari sega ka bole hai ekar bare mein aur bole hai an uit het onderzoek is naar voren gekomen ki SK ke bhai jo hai bole ego grijs kalakte tyuta pe en van zijn vriendin te kopen voor $3,600, bole auto beetje raam. Afgesproken was dat het bedrag in maandelijks termijnen van $150 zou worden afgelost. De aangever zou vervolgens door middel van listige kunstgrepen zijn bewogen om meerdere geldbedragen om het koppel te staan. Bolle heeft verklaard dat zij het volledige bedrag van 3600 had ontvangen. De kwitanties van de betaling zijn door haar ondertekend. Bolle wordt raad op haar chuklibati. Nadat zij het volledige bedrag had ontvangen, zou AJ hem geweigerd zowel een voertuig als een ontvangen geld aan te geven.
af te staan. Bolotra paisa bhar des abbe otuwa na dewe he. Bole hi verklaart dat hij zijn broer had gevraagd het voertuig van zijn vriendin te kopen. To isa bhaiya oplicht te rijke baare me he. To sipahi ekar baare me ap onderzoek kariga. Ki ke sach bole he. और के झूठ बोले है हमारी जनता. देखो चीना और अमेरिका को और हम जाइला बैतलांस न्यूज़ से. चीना एंड फेस डून वार्स क्यों आल टॉप मानन अफ अल्स बंग मगरे. चीनवा अमेरिका बोले है. चीनवा के प्रेसिडेंट बोले यीपिंग और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के बोले हैगा दुईगो grote topmannen bolle hega ontwikkeling van sector te vertragen als bangmakerij. Bolle hega de topmannen achter grote westerse albedrijven stelden zaterdag dat de sector te snel groeit om de veiligheid voldoende te kunnen waarborgen. En hier heb je betaald dat deugo itra barka barka admi bolle China pleit wel voor balans. Mijn Chinese autoriteiten stellen wat de doosto in economische baren mee aapko hem betaald dia hai. Chinoa ke Europe deko bhaiya Frankrijk ya hai Suriname se. Suriname se nge baat chit kare tel ke baren mee. Frankrijk mange samenwerk kare Suriname rond het gas en verdiepen. Frankrijk wilde samenwerken. Frankrijk wilde samenwerking. Ke baare mein hai hamari janta. Onder meer rond de toekomstige olie- en gassector. Franske ambassadeur John Hega Denise. So marke. Geloofbrief lijke Jennifer Simon ke deze. Abole hamlo mangela samenwerken. Ke an terugkeer naar Suriname. Na bijna 15 jaar. Voor de diplomaat betekent dat de benoeming. An terugkeer naar Suriname. Na bijna 15 jaar gebaat mee, maar janta of Franse ambassadeur bolle hega mogelijk samenwerken is er naam ze of Frankrijk ze teel or gas gebaren mee ook er bezwaar ze zelfs de persoonlijke professionele herinneren aan mijn eerste periode in Suriname. To bania baat hai jo Frankrijk Suriname se kaam karega i teel ke baare mein hamari pyare pyare janta. Ab dekho tulon jano hai Suriname ke sarmakka mein kitna machri marla door quick mensen. Jennifer Simon bole hai ga bole jo sona khode hai bole o sab o mar daale ra udhar pe Brunswick gaile bole na bole o quick ko na gaile one badrai foke lun tu to bole machri jiye bole kani kai kilometer baan machri jai ke marar hai. To ekar man mein crucial head inspection bhele on break in dosye fish taraf se sarma ka dil tui ke bare mein ga Frankreich mein jai ke ondersoek bhel hai. Aur Jennifer Simons bole ra en figra sal ko kreeg bane begin 2026 bole ga tekort koming van maripaston concessies te herstellen. Bole uit het dossier dat Suriname heeft ingezien blijkt echter niet aan de aankondige herinspectie werkelijk heeft. Toen hier wat we zat dat ik januari 2026 mee binnen vastgesteld termijnen verbetering van de uitvoering gebaren mee heen. Op het we onduidelijkheid hebben door verbeter plan bijlega van de waterkwaliteit onderzoek, monitoring van de oppervlakte water, grondwater, flora en fauna. Toen ik er maar in mijn barie lamba chowda bole afstand van 15 kilometer heeft uitgesluiten. Grasalco heeft aangevoerd dat de plaats waar de veersterfte werd vastgezet ongeveer 15 kilometer verwijderd van de mijnbouwactiviteiten. Die afstand sluit een verband echter niet automatisch uit. Evenmin bewijs dat zij de goudwinningssysteem de bron was van de veersterfte Murukrikische leker in de Saramaka rivier te Machirijijke Suriname desmee. Or moral het ek er baare mein tweede onderzoek ab saban shuruaat kar de ise hamare pyare pyare janta hamare pyare pyare log. To hum aur aate jaate hai bhaiya trim kanin iran blaven en oli behouden zoals in Venezuela. Are bhai ایران سے اور امریکہ سے اتنا لڑائی ہوئے اور ٹرمپ کا بولے ہے امریکہ
kan in Iran blijven en olie behouden zoals in Venezuela. Venezuela, Lillische, Amerika, Atil behouden kreeg president Donald Trump. Mogelijkheid bole Amerika ke, die door afgelopen van de oorlog Iran mee bijle, aanwezig blijven en olie behouden. Hij verwees daarbij de Amerikaanse aanpak in Venezuela. Bole in deze Venezuela, met kalli bole oise Iran ketelwa bole ham, lebe. Hij zat dat VS Iran uiteindelijk zullen verlaten, maar dat Washington er ook voor zou kunnen kiezen te blijven en de olie te behouden. Keep the oil, zei Trump. Onder de mogelijkheid willen hem door Iran te het hoorde we. Door oorlog waar we helemaal geen tocht willen tellen hem doen. Hoe aan behouden kerbe. President trok daarbij zelf de vergelijking met Venezuela. Amerika hebben daar onlangs onvergelijke overeenkomst gesloten waarmee Amerikaanse partijen vergaande invloed krijgen op een groot deel van de Venezuelanse olievoorraden. Tot Trump verwacht einde oorlog dit jaar. We ja teel hier op hem loke $2.45 dala hoe je hier Trump ke en Iran ke oorlog se. En John hoa bijle iedereen voelt in zijn portemonnee. En hamar Trump bole he aise aise baant he hamare janta. तो ये सब बात आपको हम बस सुना ही देते हैं कि और कैसे अब देखो भैया नब्रेख भैल है किसरी नाम में कि 50,000 SRD सब्सिडी मिलल हैगा फर्स्ट प्राइस इन श्री नाम नब्रेख ओवर सब्सिडी फॉर 50,000 SRD फर्स्ट प्राइस इन श्री नाम में को नब्रेख गेल है एकर बारे में मिनिस्ट्री फॉर फॉल्स गेसोंथेट ओ हैगा मिसिकाबा Bolle bekend gemaakt dat bericht over vermeende subsidie 50,000 voor gezinnen en jongeren niet op waarheid berust. Die gezinnen en jongeren ke 50,000 subsidie willen bolle jood baat he. Minister spreek van ego nebricht hega. Bolle hega momenteel wordt gesteld die Surinaamse overheid subsidie 50,000 SRD dega voor nationale fonds voor gezin en jeugdondersteuning. Daarbij wordt beweerd dat alle gezinnen en jongeren in Suriname voor financiële ondersteuning gaan krijgen. Bole iets goede baat he, bole zomaar ik heb er charts van karise. Nebbericht dat door de kwaadwilligen wordt verspreid. Minister weten dat officiële mededeling hega. Bole ietsje jua waar en na he. Bole minister bole vermeend overheidsfondsen waardoor boodschappen bij eerste gezicht officieel kan overkomen. तो हमारे जनता आप लोग को ये सब बात हम सुनाते हैं समाचार को हम बस सुनाते ही रहेंगे और समाचार आप लोग को हम बताते ही रहेंगे और हम चलते हैं जनता हम चलते हैं और आगे को भैया गिरधारी बस्ट्रेट कोरिप्सी में स्पेशल तक रक्त लकमांग गिरधारी के है भैया एक रूम है भैया गिरधारी एक रूम है हाँ हमारे जनता गिरधारी एक रूम है और यहाँ बतावे गिरधारी फरेनकिंग फॉर इकोनॉमिस एक इकोनॉमिस्ट इन सुरीनाम बोले करप्शन सुरीनाम के बोले एरनस्ट के फॉर्मन आने बहुत जबर बोले एरनस्ट के बोले है क्या करप्शन सरनाम में उतो जिंदगी से है बाकी और ढेर हो गया भैया स्वामी गिरधारी लीव बे डीलन फॉर अ साम लीविंग हेड का फुल दैट करप्शन अनफोल्डिंग सीरियस वर्ड आन gepakt beste luisteraars Gerdari bole feske in de toekomst meer aandacht zullen besteden krijgen Eker bare mee, vooral met het oog op de verwachting inkomen van olie en gassector ke bare mee. Hamare janta आप लोग को एक गीत हम सुना देते हैं तो अभी हम वापस आ जाएंगे

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Auto.

0: Jana Brega, Magentaweg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00597 875739. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Op 5 Gelderse locaties zijn materiaal op het spoor gevonden in Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. ProRail meldde vanochtend dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd, waardoor het treinverkeer op diverse trajecten plat lag. De landelijke eenheid doet onderzoek op verschillende plaatsen, maar kan nog geen details delen. China voert vanaf vandaag reisbeperking in om nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers betrokken bij illegale activiteiten tegen nationale veiligheid kunnen 6 maanden tot 3 jaar uitreisverbod krijgen. Buitenlanders die onjuiste verklaring aflegden bij de visumaanvraag riskeren een tot 5 jaar inreisverbod. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer $33,4 miljard hebben gekost, waarvan $22 miljard aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij Knopendijl vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan 1,5 uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten 3 voertuigen, waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden, met de hoogste waarde in Limburg en oostelijk Brabant. De kustgebieden krijgen meer bewolking, een kans op een bui en een temperatuur van 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio. Adverteer nu bij Fahon.

0: तीन मिनट बाकी है दो बजने में, यहाँ से आप इश्तिहारे सुनेंगे, इश्तिहारे के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशी या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9736522747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl। Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Ram Zoet Wakalet kakam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delftmeer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
1: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda Mark, Andorra, Taxfree, Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubin Nauteliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert, live in concert, Jubin Nauteliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Jubin Nauteliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. Op 5 Gelderse locaties zijn materiaal op het spoor gevonden in Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. ProRail meldde vanochtend dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd, waardoor het treinverkeer op diverse trajecten plat lag. De landelijke eenheid doet onderzoek op verschillende plaatsen, maar kan nog geen details delen. China voert vanaf vandaag reisbeperkingen in om nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers betrokken bij illegale activiteiten tegen nationale veiligheid kunnen 6 maanden tot 3 jaar uitreisverbod krijgen. Buitenlanders die onjuiste verklaringen aflegden bij de visumaanvraag riskeren een tot 5 jaar inreisverbod. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer $33,4 miljard hebben gekost, waarvan $22 miljard aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Het Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij knooppunt Deil vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan 1,5 uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten 3 voertuigen, waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden, met de hoogste waarde in Limburg en oostelijk Brabant. De kustgebieden krijgen meer bewolking, een kans op een bui en een temperatuur van 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan.
0: Объяпни стиаре сун рахе те исме дикха жае то до бачкар до мули твети то хо чука хай.

0: Glasgow Cool op 00-597-8757-939. In Nederland 06-574-18873. Aramalia, auto verhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Op 5 Gelderse locaties zijn materiaal op het spoor gevonden in Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. ProRail meldde vanochtend dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd, waardoor het treinverkeer op diverse trajecten plat lag. De landelijke eenheid doet onderzoek op verschillende plaatsen, maar kan nog geen details delen. China voert vanaf vandaag reisbeperkingen in om nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers betrokken bij illegale activiteiten tegen nationale veiligheid kunnen 6 maanden tot 3 jaar uitreisverbod krijgen. Buitenlanders die onjuiste verklaring aflegden bij de visumaanvraag riskeren een tot 5 jaar inreisverbod. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer $33,4 miljard hebben gekost, waarvan $22 miljard aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij Knopendijl vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan 1,5 uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten 3 voertuigen, waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden, met de hoogste waarde in Limburg en oostelijk Brabant. De kustgebieden krijgen meer bewolking, een kans op een bui en een temperatuur van 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: Vahong Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Vahong.
2: Digitale radio. Vahongfm.nl.
3: Dit is het Vahong Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Op 5 Gelderse locaties zijn materiaal op het spoor gevonden in Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. ProRail meldde vanochtend dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd, waardoor het treinverkeer op diverse trajecten plat lag. De landelijke eenheid doet onderzoek op verschillende plaatsen, maar kan nog geen details delen. China voert vanaf vandaag reisbeperkingen in om nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers betrokken bij illegale activiteiten tegen nationale veiligheid kunnen 6 maanden tot 3 jaar uitreisverbod krijgen. Buitenlanders die onjuiste verklaring aflegden bij de visumaanvraag riskeren een tot 5 jaar inreisverbod. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer 33,4 miljard dollar hebben gekost, waarvan 22 miljard dollar aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij Knopendijl vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan 1,5 uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten 3 voertuigen, waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden, met de hoogste waarde in Limburg en oostelijk Brabant. De kustgebieden krijgen meer bewolking, een kans op een bui en een temperatuur van 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Vahong Hindustani Radio.
4: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Juvenau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Juvenau Teliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Juvenau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com. Hurry, kom, kilje. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए माउथ के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 07-365-22-47. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof. De Hof. Vijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindoestani Radio.
5: Radio Faro.
6: Digitale radio. Wagonfm.nl.
7: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Op 5 Gelderse locaties zijn materiaal op het spoor gevonden in Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. ProRail meldde vanochtend dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd, waardoor het treinverkeer op diverse trajecten plat lag. De landelijke eenheid doet onderzoek op verschillende plaatsen, maar kan nog geen details delen. China voert vanaf vandaag reisbeperkingen in om nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers betrokken bij illegale activiteiten tegen nationale veiligheid kunnen 6 maanden tot 3 jaar uitreisverbod krijgen. Buitenlanders die onjuiste verklaring aflegden bij de visumaanvraag riskeren een tot 5 jaar inreisverbod. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer $33,4 miljard hebben gekost, waarvan $22 miljard aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij Knopendijl vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan 1,5 uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten 3 voertuigen, waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden, met de hoogste waarde in Limburg en oostelijk Brabant. De kustgebieden krijgen meer bewolking, een kans op een bui en een temperatuur van 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindoestani Radio.

0: अगर आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा मैजेंटा वेग 259 बाय ऑटो वर्हुरबेड्रिव अमालिया. सेर जुइनिगे ऑटो सोअल्स टोयोटा प्रीमियो, टोयोटा रक्टिस, टोयोटा फिट्स. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418 8873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 875 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Op 5 Gelderse locaties zijn materiaal op het spoor gevonden in Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. ProRail meldde vanochtend dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd, waardoor het treinverkeer op diverse trajecten plat lag. De landelijke eenheid doet onderzoek op verschillende plaatsen, maar kan nog geen details delen. China voert vanaf vandaag reisbeperkingen in om nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers betrokken bij illegale activiteiten tegen nationale veiligheid kunnen 6 maanden tot 3 jaar uitreisverbod krijgen. Buitenlanders die onjuiste verklaringen aflegden bij de visumaanvraag riskeren een tot 5 jaar inreisverbod. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer $33,4 miljard hebben gekost, waarvan $22 miljard aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij knooppunt Deil vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan 1,5 uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten 3 voertuigen, waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden, met de hoogste waarde in Limburg en oostelijk Brabant. De kustgebieden krijgen meer bewolking, een kans op een bui en een temperatuur van 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

districtie Palu Winime. Bolle gemengpolitiesteem Panko Jerry Kem aangetroffen die vermoedelijk waren gevuld met vliegtuigbenzine. Bolle inmiddels overgedragen narcotica brigade Miguel He. Bolle de fonds volgde op informatie uit de gemeenschap dat op een locatie van gebieden meerdere jerrycans met vermoedelijk vliegtuigbenzine waren achtergelaten. Toen Bolle Panko Jerry Kem met Barala vloeistof via Plinke op Ikebane mis heb onderzoek gereden door een jaren binnenland mee. Binnenland mis heb een illegale vliegveld van aanwege. Een chota plane drugs lele. Orbole utrehe. Ohi utrehe. Drugs lele. To verder verspreid we dus to pakito tulonjane to pakito bhaiya boro hardam bhai bole sarnam is the plus pe baki ndp jab se kursi dhari se pakito ke baja ban hoi ge hai ab dekho phir hi apan mu koli se aur pakito bir fel bole hai bole plus vraag teken bij de wijze waarop regering in Suriname onder leiding van president Jennifer Simon corruptie aanpakt. Volgens hem wordt in sommige gevallen wel opgetreden, maar schiet de aanpak in andere gevallen tekort. Hij vindt dat corruptiebestrijding alleen effectief kan zijn wanneer er streng in consequent wordt gehandeld. De abtutuwaarte regering mee, ortuka he, kabel in plaats dat je gaat helpen, meneer Pakito. En je gaat nu weer commentaar leveren waar je helemaal niks doet. Suriname eerst bolle tra Pakito, bhaiya, apika Pakito, bolle miljoen. Miljarden schulden in Suriname, dollars achtergelaten bij LVV. Hoe komt het dat er miljarden zijn achtergelaten aan schulden, maar niemand nog in verhoor of het matje is geroepen? Waarom worden die mensen niet vervolgd? Waaraan ligt het? Zijn er politieke afspraken gemaakt? Zijn er situaties geweest waarbij ze niet anders kunnen? Waarom is het zo stil? Al dus Biervel, de Biervel, kan je hier regeringspolitiek. Uitje op media ke ja sunawe ki bahut bisonder admi bhai kyu ya hai corruption khoje ha ego brom fitter bhaiya bleek brom jaye ab chem ko brom fish bigad ge bhai brom fish bigad ge ek to pech brom fish ke to bichara 22 jarige brom fitter raad ke leading 11 ame hua pe brom fish bigadal hai aur ऊपर से ओकर का बोले ऊपर से मनो के बरूफ विकल ले से भाई 22 यार का ब्रोम फीचर और बतावे 11 त लाइनिंग 11 आ में इन सुरनाम बरूफ फॉर सेन ब्लोवर दयान ब्रोम फीस एक तो बिगड़ा ला हो चोरी हुई गए है स्लाक्टिफर हाथ अंदर वे पेख gekregen en duwde zijn bromfiets verder. Jahan pe char admi op twee bromfietsen bij hem stopten. Bromfiets ter char mila hua pe rukal hai okal lage aur bole volgende verklaring van de slachtoffer reed hij vanuit Menkenbergstraat se commissaris weten weg jaat raha aur bromfiets hat het begeven bole ab dhakele bichara dhakele ja hai tego 53 lage hua pe dui ब्रोमफिसर रुकल है वहां पे दुई गो आदमी चार गो आदमी उतरल है और बोले हैगा ई फन बेरेडर फ्रुक्ते या ऑफ है दगेने वास दी रिसी सो हेमर गात मेट अ फ्रेंड फन हिम कोर्ट दारोफ स्टॉपते द मान ऑफ एंड लीप हिम मेट अ मेस ऑफ द स्लाक्टोफर ऑफ vervolgens werd de bromfiets van Thea weggenomen. Hij viertal vluchtte daarna op de bromfiets in de richting van commissaris Weitenweer. Surinaamse politie bole geile bole toe haar vriend se jagda kalere ook op bromfiets beroef kalis bhaiya ek toot haar bromfiets raha bromfiets bigadal raha ohu ke leke us man pel bhagal hai ab sipahi ekar bare mein onderzoek kare hai hamari janta ab dekho bhaiya phir aang lagale go apartment mein politie ambtenaar zwaar getroffen bij brandcomplex groot deel in Boedel. Sipahi rehat rahe go apartment mein apartment mein jabar aage lagal hai sipahiyo chotai gaye hai politie ambtenaar bole ap groot in Boedel sab jar gaye hai 13 september ke baad hai Rashid Pir Khan weg mein aur bole ga swast beskaagde apartment op het complex bole de brand veroorzaak aan
glaasinglesschade. Bolle foto van de zwart geblakerde gevel. Beschadigde ramen is los.

afgelopen van de oorlog Iran mee bijle aanwezig blijven en olie behouden. Hij verwees daarbij de Amerikaanse aanpak in Venezuela. Bullen deze Venezuela met kalibule oise Iran ketelwa bulleham libe. Hij zat dat VS Iran uiteindelijk zullen verlaten, maar dat Washington er ook voor zou kunnen kiezen te blijven en de olie te behouden. Keep the oil, zei Trump onder de mogelijkheid. Bullen hem door Iran te het hoorde we. Door oorlog waar we hele bakje toch bullen telwa hem doen. Hoe aan behouden kerbe. President trok daarbij zelf de vergelijking met Venezuela. Amerika hebben daar onlangs onvergelijke overeenkomst gesloten waarmee Amerikaanse partijen vergaande invloed krijgen op een groot deel van de Venezuelaanse olievoorraden. Tot Trump verwacht einde oorlog dit jaar. We ja teel hier op hem lukke $2.45 dala hoe je hier Trump ke en Iran ke oorlog se en John hoa bijle iedereen voelt in zijn portemonnee en hamar Trump bole hai aise aise baanthe hamare janta. तो ये सब बात आपको हम बस सुना ही देते हैं कि और कैसे. अब देखो भैया नब्रेख भैल है किसी नाम में कि 50,000 एसआरडी सब्सिडी मिलल हैगा फर्स्ट प्राइस इन सुरीनाम नब्रेख ओवर सब्सिडी फॉर 50,000 एसआरडी फर्स्ट प्राइस इन सुरीनाम में को नब्रेख गेल है. एकर बारे में मिनिस्ट्री फॉर फॉल्स गेसोंडहेड ओ हैगा मिसिकाबा worden bekendgemaakt dat bericht over vermeende subsidie 50,000 keer voor gezinnen en jongeren niet op waarheid berust. Die gezin en jongeren 50,000 subsidie willen worden een goede baat. Minister spreekt van een bericht tegen. Momenteel wordt gesteld dat Surinaamse overheid subsidie 50,000 SRD deega voor nationale fonds voor gezin en jeugdondersteuning. Daarbij wordt beweerd dat alle gezinnen en jongeren in Suriname voor financiële ondersteuning gaan krijgen. Bole iets goede baat hè, bole zomaar ik heb partijen ze van karise. Nepbericht daardoor de kwaad willen wordt verspreid. Minister weten dat officiële mededeling higa. Bole ietsje jua waar na hè. Bole minister bole vermeend overheidsfondsen waardoor boodschappen op het eerste gezicht officieel kan overkomen.

0: ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Op 5 Gelderse locaties zijn materiaal op het spoor gevonden in Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. ProRail meldde vanochtend dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd, waardoor het treinverkeer op diverse trajecten plat lag. De landelijke eenheid doet onderzoek op verschillende plaatsen, maar kan nog geen details delen. China voert vanaf vandaag reisbeperkingen in om nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers betrokken bij illegale activiteiten tegen nationale veiligheid kunnen 6 maanden tot 3 jaar uitreisverbod krijgen. Buitenlanders die onjuiste verklaringen aflegden bij de visumaanvraag riskeren een tot 5 jaar inreisverbod. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer $33,4 miljard hebben gekost, waarvan $22 miljard aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij Knopendijl vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan 1,5 uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten 3 voertuigen, waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden, met de hoogste waarde in Limburg en oostelijk Brabant. De kustgebieden krijgen meer bewolking, een kans op een bui en een temperatuur van 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@vahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522747 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Dosto, aaj hum aap log ko soka chutney bhi kuch sunayenge, kuch hot dance number bhi sunayenge, to aap log jarur sunte rehna. ये गीत आप सबके लिए भी है।

Broer Doesto. Dit was een hot one van Radio Wahon. Broer Agla Zombie, ik special chutney zoka mixie. Een bloco nantje na perega.

0: और कुछ और जों हम जुना दे है।
1: दिस इज वाहन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: अदवकातन का तौर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
0: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. Op 5 Gelderse locaties zijn materiaal op het spoor gevonden in Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. ProRail meldde vanochtend dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd, waardoor het treinverkeer op diverse trajecten plat lag. De landelijke eenheid doet onderzoek op verschillende plaatsen, maar kan nog geen details delen. China voert vanaf vandaag reisbeperkingen in om nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers betrokken bij illegale activiteiten tegen nationale veiligheid kunnen 6 maanden tot 3 jaar uitreisverbod krijgen. Buitenlanders die onjuiste verklaring aflegden bij de visumaanvraag riskeren een tot 5 jaar inreisverbod. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer $33,4 miljard hebben gekost, waarvan $22 miljard aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij Knoopendijl vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan 1,5 uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten 3 voertuigen, waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten.

En Suriname is ons land. En de mooiste land van de wereld. Jun dis me amki jenem hua hai. Oh, die Chris Ram Kelaman gaakar suna hai dosto. Aur hum sab to hiya Holland me aa gaye hai. Lekin aap jahan bhi raho, jahan baso, wahi sundar desu. Ye bhi aap log ko jante hai. And also Chris Ram Kelaman hai pa khat men se. Down kunnen we nooit onze beste, een van onze beste zangers vergeten. Wie kan dat zijn? Wie kan dat zijn, mensen? Laten we even gaan luisteren.

op telefoonnummer 00597 8757 9339. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel per Casco Cool op 00

0: diverse trajecten plat lag. De landelijke eenheid doet onderzoek op verschillende plaatsen, maar kan nog geen details delen. China voert vanaf vandaag reisbeperkingen in om nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers betrokken bij illegale activiteiten tegen nationale veiligheid kunnen 6 maanden tot 3 jaar uitreisverbod krijgen. Buitenlanders die onjuiste verklaring aflegden bij de visumaanvraag riskeren een tot 5 jaar inreisverbod. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer $33,4 miljard hebben gekost, waarvan $22 miljard aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij Knopendijl vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan 1,5 uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten 3 voertuigen, waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden, met de hoogste waarde in Limburg en oostelijk Brabant. De kustgebieden krijgen meer bewolking, een kans op een bui en een temperatuur van 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2277.

0: Vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Op 5 Gelderse locaties zijn materiaal op het spoor gevonden in Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. ProRail meldde vanochtend dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd, waardoor het treinverkeer op diverse trajecten plat lag. De landelijke eenheid doet onderzoek op verschillende plaatsen, maar kan nog geen details delen. China voert vanaf vandaag reisbeperkingen in om nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers betrokken bij illegale activiteiten tegen nationale veiligheid kunnen 6 maanden tot 3 jaar uitreisverbod krijgen. Buitenlanders die onjuiste verklaringen aflegden bij de visumaanvraag riskeren een tot 5 jaar inreisverbod. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer $33,4 miljard hebben gekost, waarvan $22 miljard aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij Knopendijl vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan 1,5 uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten 3 voertuigen, waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden, met de hoogste waarde in Limburg en oostelijk Brabant. De kustgebieden krijgen meer bewolking, een kans op een bui en een temperatuur van 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.